Léon. Mijn kind, dat is een vinger ooit vaag weg. En toen, vinger weg. Zo'n spring die om.